0: is Jullie.nl, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een handgeschreven zelfmoordbrief van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt. De brief uit 2019 werd jarenlang door een rechtbank in New York geheim gehouden voor publiek en onderzoekers. Een rechter heeft nu besloten het document alsnog vrij te geven. Volgens Amerikaanse media schreef Epstein het na een eerste mislukte zelfmoordpoging. Of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is niet officieel bevestigd. Er staat volgens de New York Times weinig nieuwe details in over de motieven van Epstein. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Nederlanders houden de hand op de knip vanwege de hoge energie- en brandstofprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zeggen klanten van ING tegen de bank na het invullen van een vragenlijst. 6 op de 10 geeft aan minder uit te zullen geven. Volgens ING zien mensen de hogere brandstofprijzen ook niet ineens verdwijnen. Meer dan 8 op de 10 klanten gaven aan te verwachten nog 3 maanden of langer hiermee te maken te hebben. En Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4 zege van vorige week in Parijs. Op 30 mei is Arsenal de tegenstander van Paris Saint-Germain in Budapest. PSG won de titel vorig seizoen en is dus de titelverdediger. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag dan wordt het droog met zonnige periodes en dan ook iets warmer, 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Jullie.nl op je radio digitaal.

0: is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Een zelfmoordbrief van Jeffrey Epstein is alsnog openbaar gemaakt na de uitspraak van een rechter. De veroordeelde zedendelinquent zou het hebben geschreven na een eerste zelfmoordpoging in 2019. Maar of het daadwerkelijk door hem is geschreven, dat is nog niet bevestigd. Er staan volgens de New York Times weinig nieuwe details over de motieven van Epstein. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Een deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. Iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Israël heeft de Libanese hoofdstad Beirut aangevallen. Volgens Israël was een belangrijke commandant van Hezbollah doelwit. Of die echt gedood is, is niet duidelijk. Hezbollah zegt daar nog niks over. Het was de eerste aanval van Israël op hoofdstad Beirut sinds het staakt het vuren tussen Israël en Hezbollah inging. En in het Verenigd Koninkrijk mogen miljoenen mensen vandaag naar de stembus. In Engeland zijn er lokale verkiezingen, in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. De lokale verkiezingen lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Maar het zijn niet de conservatieven die daarvan lijken te profiteren, maar partijen als Reform UK, de anti-immigratiepartij van Nigel Farage. En op links is de Green Party in opmars. Morgen dan worden de eerste uitslagen verwacht. Het weer droog, het koelt af naar 2 tot 5 graden. Overdag eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Vrijdag droog met zonnige periode, dan iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JunityNL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

Zing nu dit liedje als treurende man. Een lichtje dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam,

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hanta-virus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel. De GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat ze moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. In Engeland zijn er vandaag lokale verkiezingen. In Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Ze lijken uit te lopen op een aardverschuiving. Labour, de partij van premier Keir Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Ook de conservatieven staan er slecht voor in de peilingen. Reform UK en de Green Party gaan waarschijnlijk wel goed scoren. Natuurbeheerders in de Amerikaanse staat Alaska mogen van de rechter opnieuw zwarte en bruine beren afschieten. Dat mogen ze ook vanuit helikopters doen. Door het afschieten van de beren moet de sterk gekrompen caribou-kudde worden beschermd. Het gaat niet goed met de rendieren. Er zijn er nog maar zo'n 13.000 over. De caribou is een belangrijke voedselbron voor tientallen inheemse volken die afhankelijk zijn van de jacht. Binnenkort begint de kalverperiode. Jongeren die zijn kwetsbaar voor beren en andere roofdieren. En na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel op de proppen kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. Het weer, de dag die begint vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot lokaal 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan ook iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal

0: tik tok tik tok.
1: En god, waar blijf je nou?
2: De dag was nog vroeg, de klok die weer sloeg. Een vogel nog klein op mijn raamkozijn.
3: De zon die schijnt zacht, een postbode lacht. De wereld lijkt mooi, de wereld lijkt klein.
2: Toch is er nog meer,
3: toch

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De GGD heeft alle mensen in beeld die in het KLM-toestel hebben gezeten met een vrouw die besmet bleek te zijn met het Hantavirus. Ze overleed een dag later in een ziekenhuis in Johannesburg. Er zaten ruim 300 mensen in het toestel en de GGD gaat de passagiers een brief sturen met daarin informatie over het virus en wat zij moeten doen bij klachten. Het deel van de crew en de passagiers die de directe hulp hebben verleend aan de vrouw zijn gebeld. Dat gebeurt nu elke dag om te checken hoe het met ze gaat. En iedereen moet dagelijks meten of ze koorts hebben. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoge beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en een verkrachting van zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. En waarschijnlijk is de rapper en tv-persoonlijkheid niet bij de uitspraak vandaag. Anti-AZC-demonstranten hebben gisteravond kort de A59 bij Den Bosch geblokkeerd. Ze zijn tegen de komst van een asielzoekerscentrum in het dorp Engelen dat bij de gemeente Den Bosch hoort. De weg richting Waalwijk was even dicht. En ook in Loosdrecht werd weer gedemonstreerd tegen de komst van een tijdelijke AZC in het voormalige gemeentehuis. Volgende week komen daar de eerste asielzoekers aan. En Paris Saint-Germain staat opnieuw in de eindstrijd van de Champions League. De kampioen van vorig seizoen had aan een 1-1 gelijkspel tegen Bayern München genoeg na de spectaculaire 5-4-zege van vorige week in Parijs. Ook gisteravond begon veelbelovend. Al na 3 minuten maakte PSG de 0-1. In blessuretijd maakte Kane voor Bayern nog gelijk. Hij scoorde 14 keer in 13 wedstrijden dit seizoen. En de Champions League finale is op 30 mei in Budapest in Hongarije. Paris Saint-Germain neemt het dan op tegen Arsenal. Het weer nog. De dag die begint vrij zonnig. Later wat meer stapelwolken en mogelijk ook een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden en dan iets warmer dan vandaag. Tot wel 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De GGD heeft iedereen in beeld die in het KLM-toestel heeft gezeten met een vrouw die was besmet met het Hanta-virus. Ze werd van boord gehaald en overleed een dag later in Johannesburg. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gebeld en gevraagd om koorts te meten. Bij het Leids Universitair Medisch Centrum is een opvarende aangekomen van het schip waar het virus is uitgebroken. Bij het ziekenhuis zijn ze goed voorbereid.
3: Wij zijn eigenlijk gespecialiseerd ook in ernstige luchtweginfecties. We beschouwen dit nu als een virus wat via de lucht overdraagbaar is. Iedereen die dit doet, deze patiënt opneemt, die is getraind.
2: Het schip met 150 mensen aan boord is inmiddels weg uit Kaapverdië en zet koers naar de Canarische eilanden. Na de aanvallen van gisteren heeft Oekraïne geen vertrouwen meer in het eenzijdige staakt het vuren dat de Russische president Poetin heeft aangekondigd. Zeker 26 mensen werden gedood. Toen Rusland 2 dagen geleden met het voorstel kwam, stelde Oekraïne voor om de gevechtspauze gisternacht al te laten ingaan. Maar er volgden dus grootschalige aanvallen. In Engeland zijn vandaag lokale verkiezingen en in Schotland en Wales parlementsverkiezingen. Labour, de partij van premier Starmer, heeft er nog nooit zo slecht voor gestaan. Reform UK staat er juist wel goed voor in de peilingen. Partijleider Farage zegt dat hij voor verandering wil zorgen.
4: If you want real change in national government and in the approach to local government, we are the change option.
2: Ook de Green Party lijkt goed te gaan scoren. De definitieve resultaten worden zaterdagmiddag verwacht. Op het Indonesische eiland Sumatra zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen bij een botsing tussen een bus en een tankwagen. 4 mensen liggen met brandwonden in het ziekenhuis. De chauffeur van de bus week waarschijnlijk uit naar de andere weghelft omdat er vonken uit zijn bus kwamen. Daar botste de bus frontaal op de tankwagen, waarna beide voertuigen in brand vlogen. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam richting Den Haag tussen Delft en Ypenburg 6 kilometer file, vertraging 5 minuten. 10 minuten extra op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne tussen Briele en de N15 3 kilometer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Rondje Regio.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het CDA in Voorschoten gaat een bewonersavond houden over de aankoop van de zilverfabriek door de gemeente. Het Voorschotense college van burgemeester en wethouders maakte pas geleden bekend dat ze graag de voormalige zilverfabriek wil kopen om daar een nieuw gemeentehuis te realiseren. Het besluit leidde tot het aftreden van wethouder Hans van der Elst en houdt de gemoederen onder de inwoners van het dorp ook flink bezig. Aanleiding voor de lokale CDA-fractie om een bewonersavond over het plan te organiseren. Die wordt dinsdagavond 19 mei vanaf 19:30 gehouden in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. D66, Pro en CDA zijn gestart met coalitiegesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een coalitieakkoord in Oostgeest voor de raadsperiode 2026-2030. De gesprekken worden geleid door verkenner Janelle Pronk-Bade en Gerlof Kruithof, oud-raadslid in Oostgeest. Kruithof is eerder formateur geweest in Oostgeest. De partijen streven ernaar om voor de zomer een coalitieakkoord gereed te hebben. De wethouders kunnen dan nog voor het zomerreces worden geïnstalleerd. De gemeente Wassenaar voert opnieuw controles uit op de hondenbelasting. Huishoudens met één of meerdere honden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en belasting te betalen. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf Holland Ruiter. De controleurs zijn herkenbaar en kunnen zich legitimeren met een officieel bewijs van de belastingsamenwerking Gouwen-Rijnland, die de belastingheffing voor de gemeente Wassenaar uitvoert. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de middag wat bewolking, verder een zonnige en droge dag. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit noord-noordoostelijke richting. Aan het begin van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en dan uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam-Prins Alexander en Moordrecht 6 kilometer file. N207 Heerlegom-Berg-Ambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 2 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op een snelweg bij Den Bosch en in Loosdrecht is gisteravond gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekerscentra. De A59 werd geblokkeerd omdat in het dorp Engelen een AZC moet komen. En in Loosdrecht liepen mensen in wat ze noemden een rouwstoet voor de democratie, zeiden ze bij NH Nieuws.
2: Ja, een rouwstoet om te laten merken dat we toch rouwen met elkaar. We zijn hier heel erg verdrietig om.
1: In Loosdrecht komen volgende week asielzoekers in een voormalig gemeentehuis. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door het nieuwe pensioenstelsel. Door over te stappen lopen ze mogelijk tienduizenden euro's mis. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Maar die compensatie is bij het pensioenfonds voor wethouders nog niet geregeld. Bij de wethoudersvereniging hebben zich al zeker 40 mensen gemeld met vragen. Argentinië gaat tests voor het Hantavirus leveren aan Nederland, schrijft het AD. Ook laboratoria in Spanje, het Verenigd Koninkrijk, Zuid-Afrika en Senegal krijgen tests. Mogelijk heeft het Nederlandse stel dat overleed aan het virus dat opgelopen bij het vogelspot in Argentinië. De GGD heeft iedereen in beeld die in een KLM-vliegtuig heeft gezeten met een vrouw die was besmet. Wie de vrouw in het toestel heeft geholpen, wordt iedere dag gevraagd om koorts te melden. Paris Saint-Germain heeft zich geplaatst voor de finale van de Champions League. De ploeg speelde met 1-1 gelijk bij Bayern München, genoeg na de 5-4-zegen van vorige week. Vroeg in de wedstrijd leek het er even op dat het weer een doelpuntenfestijn zou worden, horen we bij Ziggo Sport.
3: Kvaratskhelia, Paris is er met veel hoor, en daar is hij al! Ah, Dembele! 2 minuten 20 en de bal is alweer geopend. Ze gaan gewoon door.
1: Op 30 mei is de finale en is Arsenal de tegenstander van titelhouder Paris Saint-Germain. Het weer, eerst vrij zonnig, later wat meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmaden en Schiphol 17 kilometer. De vertraging is 20 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 10 minuten. Vertraging 8 kilometer file. Op de N207 Bergambacht-Alfa aan de Rijn tussen de N11 en Afrit Aarlanderveen 2 kilometer file. En door een ongeluk op de N207 Hillegom-Bergambacht tussen Afrit ter Aar en Alphen aan de Rijn Centrum 3 kilometer file. En een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het CDA in Voorschoten gaat een bewonersavond houden over de aankoop van de zilverfabriek door de gemeente. Het Voorschotense college van burgemeester en wethouders maakte pas geleden bekend dat ze graag de voormalige zilverfabriek wil kopen om daar een nieuw gemeentehuis te realiseren. Het besluit leidde tot het aftreden van wethouder Hans van der Elst en houdt de gemoederen onder de inwoners van het dorp ook flink bezig. Aanleiding voor de lokale CDA-fractie om een bewonersavond over het plan te organiseren. Die wordt dinsdagavond 19 mei vanaf 19:30 gehouden in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. D66, Pro en CDA zijn gestart met coalitiegesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een coalitieakkoord in Oostgeest voor de raadsperiode 2026-2030. De gesprekken worden geleid door verkenner Janelle Pronk-Bade en Gerlof Kruithof, oud-raadslid in Oostgeest. Kruithof is eerder formateur geweest in Oostgeest. De partijen streven ernaar om voor de zomer een coalitieakkoord gereed te hebben. De wethouders kunnen dan nog voor het zomerreces worden geïnstalleerd. De gemeente Wassenaar voert opnieuw controles uit op de hondenbelasting. Huishoudens met één of meerdere honden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en belasting te betalen. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf Holland Ruiter. De controleurs zijn herkenbaar en kunnen zich legitimeren met een officieel bewijs van de belastingssamenwerking Gouwen Rijnland, die de belastingheffing voor de gemeente Wassenaar uitvoert. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de middag wat bewolking, verder een zonnige en droge dag. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit noord-noordoostelijke richting. Aan het begin van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en dan uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Wiel op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Hoogmade en Hoofddorp-Zuid 14 kilometer langzaam rijden. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer langzaam rijdend verkeer. 5 minuten vertraging op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. 10 minuten vertraging op de A20 Gouda Hoek van Holland tussen Knopend Gouw en Knopend Terbrechtseplein. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Het is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Tientallen beoogde wethouders twijfelen over een nieuwe baan door de nieuwe pensioenregels. In het nieuwe stelsel wordt de verdeling anders en daarvoor worden werknemers gecompenseerd. Dat is alleen nog niet overal goed geregeld, vertelt economieredacteur Roeland Muller.
3: Dat is voor die politieke pensioenen nog niet geregeld. Dat is nog niet op orde en daardoor is er onzekerheid. En het gaat met name over het mislopen van mogelijk tienduizenden euro's aan pensioencompensatie.
2: En als ze overstappen, lopen die wethouders die compensatie bij hun oude fonds dus mis. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna een miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Ali B. hoort vandaag of hij schuldig wordt bevonden in het hoger beroep tegen hem. Het Openbaar Ministerie eist 2,5 jaar cel voor het aanranden en verkrachten van een vrouw in 2018 en de verkrachting van de zangeres Ellen ten Damme 4 jaar eerder. Verslaggever Danny Simons over de uitspraak.
4: Hij mocht zijn hoger beroep tot in maart, afgelopen maart, in vrijheid afwachten en hoefde dus nog niet naar de gevangenis. Maar dat kan vandaag, na de uitspraak in het hoger beroep, dus veranderen als het Hof hem veroordeelt.
2: Waarschijnlijk is Ali B. er zelf niet bij vandaag. Twee drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van Letland ingevlogen en daarmee ook het luchtruim van de NAVO. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Ze zijn neergestort op een opslagterrein in het oosten van Letland. Niemand raakte gewond. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al drones neer. Het weer volop zon, alleen in het zuiden en oosten wat bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui bij 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 8 kilometer file tussen Knopend Hoek en Knopend de Nieuwe Meer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda en Nieuwebrug 6 kilometer file, 9 minuten vertraging. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer file. En 11 Leiden richting Bodegraven tussen Bodegraven Centrum en de A12 3 kilometer file en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het CDA in Voorschoten gaat een bewonersavond houden over de aankoop van de zilverfabriek door de gemeente. Het Voorschotense college van burgemeester en wethouders maakte pas geleden bekend dat ze graag de voormalige zilverfabriek wil kopen om daar een nieuw gemeentehuis te realiseren. Het besluit leidde tot het aftreden van wethouder Hans van der Elst en houdt de gemoederen onder de inwoners van het dorp ook flink bezig. Aanleiding voor de lokale CDA-fractie om een bewonersavond over het plan te organiseren. Die wordt dinsdagavond 19 mei vanaf 19:30 gehouden in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. D66, Pro en CDA zijn gestart met coalitiegesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een coalitieakkoord in Oostgeest voor de raadsperiode 2026-2030. De gesprekken worden geleid door verkenner Janelle Pronk-Bade en Gerlof Kruithof, oud-raadslid in Oostgeest. Kruithof is eerder formateur geweest in Oostgeest. De partijen streven ernaar om voor de zomer een coalitieakkoord gereed te hebben. De wethouders kunnen dan nog voor het zomerreces worden geïnstalleerd. De gemeente Wassenaar voert opnieuw controles uit op de hondenbelasting. Huishoudens met één of meerdere honden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en belasting te betalen. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf Holland Ruiter. De controleurs zijn herkenbaar en kunnen zich legitimeren met een officieel bewijs van de belastingsamenwerking Gouwen-Rijnland, die de belastingheffing voor de gemeente Wassenaar uitvoert. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. In de middag wat bewolking, verder een zonnige en droge dag. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit noord-noordoostelijke richting. Aan het begin van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en dan uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Knopend Hoek en de Nieuwe Meer 8 kilometer file. A12 Den Haag-Utrecht 4 kilometer file tussen Gouda en Nieuwebrug. En op de N11 Leiden-Bodegraven een kwartier vertraging in 2 kilometer file bij de aansluiting met de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Op Schiphol is vanochtend weer een vliegtuig geland met een ziek bemanningslid van het cruiseschip Hondius. Op het schip zaten meerdere mensen met het hantavirus, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond landde al een eerste evacuatievlucht op Schiphol. Een Brits bemanningslid van de Hondius is daarna overgebracht naar het LUMC in Leiden. Tegen Sky News zegt hij dat hij zich oké voelt, maar dat hij nog veel tests moet ondergaan. Intussen is ook een stewardess uit Haarlem in het ziekenhuis opgenomen. Zij was in Zuid-Afrika in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later overleed. De stewardess heeft milde klachten en ligt in isolatie in het Amsterdam UMC. Bij een datacenter op een industrieterrein in Almere woedt een grote brand. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. De oorzaak van het vuur is nog niet bekend en ook is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Shell heeft in het eerste kwartaal van dit jaar ruim 4,8 miljard euro winst geboekt. De oorlog in het Midden-Oosten levert het bedrijf bijna 1 miljard extra op, omdat de prijs van olie de afgelopen weken flink is gestegen. Ook andere olie- en gasbedrijven boekten een hogere winst, ondanks aanvallen op raffinaderijen en gasinstallaties in de Persische Golf. Oliebedrijf BP verdubbelde de kwartaalwinst, omdat het minder actief is in de golfregio, heeft BP ook minder last van de sluiting van de Straat van Hormuz. 2 drones zijn vanuit Rusland het luchtruim van NAVO-lid Letland binnengekomen en daar neergestort. Volgens de Letse minister van Defensie zijn de drones waarschijnlijk afgevuurd door Oekraïne en hadden ze doelen in Rusland moeten treffen. Eind maart kwamen in de Baltische staten Estland, Letland en Litouwen ook al vermoedelijk Oekraïense drones neer. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom!
4: Het is even naar Tine. Welkom, het is de koffieshow. Ik ben Rudo met zometeen Tina, Martin en Anouk. En we starten vandaag met Donnie Ponce en Huisje aan de Amstel.
0: Yeah. Zing ze mee!
5: Ja, zing ze mee!
0: Nu

0: Nee. Oh. Op de radio.
1: Met Tina Martin en Anouk. Voor je het weet een Donnie Ponsen huisje aan de Amstel. Hey, welkom. Het is een nieuwe aflevering van Rudo de Koffieshow voor deze donderdag 7 mei. Met zometeen meer over de week van de Stenen Winkel. Dat is er deze hele week in heel Nederland. En in Leiderdorp doen ze er actief aan mee. Marleen Barendsen die organiseerde gisteren in Winkelhof een kleurplatenwedstrijd. Daarover zometeen meer. Verder hoor je Peter Beensior, Danny Vroger om 9:30 het nieuws met Paul. En eerst hier Danny Kanters. Hey, hallo, mooie meid. Rio!

avond stappen, een biertje happen. Het weekend staat weer lekker voor de deur. Met al mijn vrienden wat moppen tappen. Een avond lachen, heel even geen gesprek.

0: Peter Beense en van mijn biertje blijf je af in de koffieshow van Unity NL. Goedemorgen, het is de koffieshow voor deze donderdag. En op donderdag hebben we altijd wel weer de straattalkshow Rudo op televisie. Dat is mijn eigen straattalkshow waarbij ik op straat gewoon willekeurig mensen aanspreek. En in dit geval sprak ik Marleen aan. Marleen Barendse, die heeft een kledingwinkel in winkelcentrum Winkelhof. Maar daar stond ze niet. Ze stond op een pleintje met allemaal tafels en daar lagen kleurplaten op. Dat is voor de Week van de Stenen Winkel. Dat wordt niet alleen hier in de regio gevierd, maar in heel Nederland. En Marleen vertelt er meer over wat die Stenen Winkel en die Week van die Stenen Winkel nou eigenlijk precies inhoudt.
1: Nou, de Stenen Winkel is in principe alle fysieke winkels die er in dit centrum zijn en over heel Nederland. En het wordt zelfs in België gehouden, Week van de Stenen Winkel. Het is met name om de fysieke winkels in het zonnetje te zetten. Dat de klanten bewust zijn, dat ze fysiek kunnen shoppen, service krijgen, geholpen worden. Een stukje aandacht voor de klanten. En ja, dat vind je niet online. Vandaar de Week van de Stenen Winkel.
0: Maar is dit ook een beetje ingezet toen internetwinkels steeds meer dan in opmars kwamen? Zo om eigenlijk de ondernemer die echt nog investeert in een pand, dat menselijk contact zoekt, om die een beetje hard onder de riem te steken.
1: Ja, ja, dat heb je helemaal goed.
0: En landelijk zeg je?
1: En landelijk. Ja, het is zelfs ook in België is het nu actief. Dus ze pakken het wel echt wel groots aan. En ja, we zien ook wel dat het hier steeds groter wordt. En dat toch ook wel de winkeliers die eerst nee zeiden, dan denken van, oh, nou, ik vind het toch wel leuk om mee te doen. En er wordt nu ook, ja, met de kleurwedstrijd, er wordt overal leuk op gereageerd in de winkels, ook door de klanten. Dus dat is wel super en belangrijk ook voor ons.
0: En jullie laten kinderen nu dan hun eigen winkel inkleuren. En daar kan ook, dat is een wedstrijd.
1: Ja, hele leuke kleurwedstrijd. We hebben 3 prijzen die ze kunnen winnen. En ja, als we horen dat ze wat kunnen winnen, dan worden ze wel enthousiast natuurlijk.
0: Ja, en je hebt zelf ook een winkel, maar voor de mensen thuis, waarom is het nou zo belangrijk om naar een stenen winkel te komen? Nou, wat zeg je als ondernemer daarop?
1: Nou, wat ik daarop zeg, we doen het met heel veel liefde. En wij vinden het ook fijn om de klanten mooier en blijer te maken. Want het is niet alleen een shirtje of een broek die je koopt. Het zit ook vaak bij de klanten. Dan moeten ze solliciteren voor een nieuwe baan. Of ze hebben een uitvaart. Of ze gaan een moeder die wordt de dochter gaat trouwen. Je wil echt wat voor de klanten betekenen. En het is, het heeft veel meer inhoud dan alleen maar een kledingstuk verkopen. Je luistert naar de klanten, je geeft ze aandacht. Ze gaan met een fijn gevoel weg. Dus ja, ik vind fysieke winkels gewoon echt heel belangrijk. En sommige mensen vergeten dat en denken ze, ah, joh, bestelt wel online. Maar uiteindelijk is er niemand die tegen jou zegt, goh, wat zie je er leuk uit.
0: De Week van de Stenen Winkel in heel Nederland en dus ook een beetje België wordt hier gevierd. En Marleen Barendse vertelt.

0: Wesley Klein en Nooit Meer Zonder Jou in de koffieshow van Unity NL. Met meer muziek zometeen Ruud Jacob bijvoorbeeld, Vrij met mij en Wesley Bronkhorst met Liever Hier Dan Thuis. Maar eerst krijg je het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Hier is Paul Albert.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Albers. Het CDA in Voorschoten gaat een bewonersavond houden over de aankoop van de zilverfabriek door de gemeente. Het Voorschotense college van burgemeester en wethouders maakte pas geleden bekend dat ze graag de voormalige zilverfabriek wil kopen om daar een nieuw gemeentehuis te realiseren. Het besluit leidde tot het aftreden van wethouder Hans van der Elst en houdt de gemoederen onder de inwoners van het dorp ook flink bezig. Aanleiding voor de lokale CDA-fractie om een bewonersavond over het plan te organiseren. Die wordt dinsdagavond 19 mei vanaf 19:30 gehouden in het Bondsgebouw aan de Leidseweg 100. D66, Pro en CDA zijn gestart met coalitiegesprekken die uiteindelijk moeten leiden tot een coalitieakkoord in Oostgeest voor de raadsperiode 2026-2030. De gesprekken worden geleid door verkenner Janelle Pronk-Bade en Gerlof Kruithof, oud-raadslid in Oostgeest. Kruithof is eerder formateur geweest in Oostgeest. De partijen streven ernaar om voor de zomer een coalitieakkoord gereed te hebben. De wethouders kunnen dan nog voor het zomerreces worden geïnstalleerd. De gemeente Wassenaar voert opnieuw controles uit op de hondenbelasting. Huishoudens met één of meerdere honden zijn verplicht hiervan aangifte te doen en belasting te betalen. De controle wordt uitgevoerd door medewerkers van het bedrijf Holland Ruiter. De controleurs zijn herkenbaar en kunnen zich legitimeren met een officieel bewijs van de belastingssamenwerking Gouwe Rijnland, die de belastingheffing voor de gemeente Wassenaar uitvoert. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze
3: app. En dan het weer.
2: In de middag wat bewolking, verder een zonnige en droge dag. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit noord-noordoostelijke richting. Aan het begin van de middag toenemend tot matig, kracht 3 en dan uit het noorden. In de regio wordt het vandaag 15 graden.
4: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: langs. Oude premier van Nederland, Jan-Peter Balkenende, die tikt vandaag de 70 alweer aan. En het is tot slot de verjaardag van Mark de Bel. En hij is dan weer een schrijver van jeugdboeken. Het is de koffieshow van Unity NL. Zometeen kijken we nog even naar het weer. Eerst hier John de Bever. En als je nu nog niet weet...
1: Het doet me pijn.

Het is de koffieshow van Unity NL met John de Bever. En als je nu nog niet weet, we kijken nog even naar het weer van vandaag. Er zijn perioden met zon, vanmiddag wat meer bewolking en een kleine kans op een bui. Er staat een noordoostenwind die zwak tot matig en het wordt ongeveer 15 graden. Morgen zijn er wolkenvelden, komt er ook af en toe wel wat zon voor en wordt het 17 tot 18 graden. Maar blijft het ook wel weer droog. Zaterdag eerst veel zon, later wat meer bewolking en plaatselijk kan het een graad of 10.

vertel haar van mijn spijt aan het einde van de koffieshow voor deze donderdag. Morgen dan ben ik er weer met een nieuwe editie, de vrijdageditie dan. Dan gaan we langzaam maar zeker richting het weekend. Het moederdagweekend. Ik denk, ik zeg het hier nog maar eventjes. Want mocht je nog wat moeten regelen voor moederdag, heb je in ieder geval...

0: Leidertje. Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor 2 verkrachtingen. Eerder kreeg hij van de rechtbank 2 jaar. Van 2 aanrandingen werd hij vrijgesproken. Ali B. werd veroordeeld voor verkrachting van zangeres Ellen ten Damme in Marokko en van zangeres Naomi op een schrijverskamp in Heilo. Volgens het gerechtshof maakte hij achterloos misbruik van zijn reputatie als artiest en heeft hij de seksuele grenzen van de vrouwen ernstig geschonden. Ook wordt Ali B. kwalijk genomen dat hij altijd ontkend heeft. Ali B. was niet bij het vonnis aanwezig. Of hij in cassatie gaat tegen de 3 jaar celstraf is nog niet bekend. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het ziekenhuis met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van de Hondius. Dat is het cruiseschip waarop meerdere mensen met het Hantavirus zaten, van wie er 3 zijn overleden. Gisteravond kwam ook al een evacuatievlucht aan. Een Brit die op die vlucht zat, wordt in het LUMC in Leiden getest op het Hantavirus. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. Een website waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur blijkt dat deze site Motherless nauwelijks wordt aangepakt. De site kreeg al veel aandacht na een onderzoek van CNN naar de zaak rond Gisèle Pelicot in Frankrijk. Het Nederlandse hostingbedrijf zegt dat het alleen infrastructuur levert aan Motherless, maar dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt onderzoekt hoe het samen met andere Europese autoriteiten kan optreden tegen Motherless. Het weer veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online.
4: Yes, sing to me.
1: Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is gisteravond aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij werd vanaf Schiphol met meerdere ambulances en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de patiënt doet het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen uitspraak. Dit weekend staat Leiden weer in het teken van de Leiden Marathon. Om de wandelaars en hardlopers en duizenden toeschouwers veilig door de stad te laten lopen, zijn er verschillende straten afgesloten en wordt verkeer omgeleid. Een overzicht is op onze website te vinden. En rondom basisschool De Pionier in Leiden zijn ook verkeersmaatregelen. De gemeente is van plan om de inrichting van de omliggende straten namelijk aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor is een officieel verkeersbesluit genomen en dat ligt de komende weken ter inzage op het stadskantoor. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Het heeft ook gevolgen voor de Universiteit Utrecht, die in het datacenter enkele servers heeft staan. Volgens de universiteit heeft de brand grote impact. Een KLM-stewardess ligt in Amsterdam in het UMC met verschijnselen van het Hantavirus. In Johannesburg had ze contact met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. De stewardess heeft milde klachten. Vanochtend landde op Schiphol een ziek bemanningslid van het cruiseschip de Hondius. Het cruiseschip is nu op weg naar de Canarische eilanden. De website Motherless, waarop beelden staan van seksueel misbruik en soms zelfs kinderporno, staat al zeker 2 jaar op een Nederlandse server. Het hostingbedrijf zegt tegen de NOS en Nieuwsuur dat het geen controle heeft over de inhoud van de site. De autoriteit Consumentenmarkt zegt geen content offline te kunnen halen, maar onderzoekt wel of het samen met Europese collega's kan optreden tegen Motherless. Het weer, veel zon, alleen in Limburg nog veel bewolking. Later op de dag meer stapelwolken en mogelijk een bui. Het wordt 13 tot 17 graden. Morgen droog met zonnige perioden. Dan iets warmer dan vandaag, maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is JudithNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is gisteravond aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij werd vanaf Schiphol met meerdere ambulances en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de patiënt doet het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen uitspraak. Dit weekend staat Leiden weer in het teken van de Leiden Marathon. Om de wandelaars en hardlopers en duizenden toeschouwers veilig door de stad te laten lopen, zijn er verschillende straten afgesloten en wordt verkeer omgeleid. Een overzicht is op onze website te vinden. En rondom basisschool De Pionier in Leiden zijn ook verkeersmaatregelen. De gemeente is van plan om de inrichting van de omliggende straten namelijk aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor is een officieel verkeersbesluit genomen en dat ligt de komende weken ter inzage op het stadskantoor. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius, waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdi. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. Rapper Ali B. is in hoger beroep veroordeeld tot 3 jaar cel. Volgens het gerechtshof is er voldoende bewijs dat hij zangeres Ellen ten Damme heeft verkracht. En ook de verkrachting van zangeres Naomi is volgens het hof voldoende bewezen. De celstraf van 3 jaar valt 1 jaar hoger uit dan de straf van de rechtbank. Ali B. legt zich er niet bij neer en gaat in cassatie bij de Hoge Raad. Op een industrieterrein langs de A6 in de buurt van Almere staat een groot datacentrum in brand. Het vuur brak vanochtend door nog onbekende oorzaak uit en de brandweer spreekt intussen van een zeer grote brand. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft droog en het is 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Show.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
3: Unity NL. Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is gisteravond aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij werd vanaf Schiphol met meerdere ambulances en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de patiënt doet het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen uitspraak. Dit weekend staat Leiden weer in het teken van de Leiden Marathon. Om de wandelaars en hardlopers en duizenden toeschouwers veilig door de stad te laten lopen, zijn er verschillende straten afgesloten en wordt verkeer omgeleid. Een overzicht is op onze website te vinden. En rondom basisschool De Pionier in Leiden zijn ook verkeersmaatregelen. De gemeente is van plan om de inrichting van de omliggende straten namelijk aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor is een officieel verkeersbesluit genomen en dat ligt de komende weken ter inzage op het stadskantoor. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Het is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In hoger beroep is de man die in 2022 twee mannen doodschoten in een McDonald's in Zwolle veroordeeld tot een wat lagere straf. Hij was door de rechtbank veroordeeld tot 30 jaar, maar het Hof heeft er 26 jaar van gemaakt. Volgens het Hof heeft hij in de gevangenis een stoornis opgelopen en heeft hij ook te lang moeten wachten op zijn rechtszaak. Waarom de man twee broers doodschoot in de volle McDonald's is nog altijd onduidelijk. Hij zegt dat hij werd afgeperst, maar het Hof vindt dat ongeloofwaardig. Het Radboud UMC in Nijmegen heeft een patiënt met symptomen van het Hantavirus opgenomen. Het is een passagier van het cruiseschip Hondius waar het dodelijke virus uitbrak. Vermoedelijk is hij vanochtend geland. In het Amsterdam UMC ligt een KLM-stewardess in isolatie. Ze heeft milde klachten. De stewardess was in Johannesburg in contact gekomen met de Nederlandse vrouw die een dag later aan het virus overleed. Het kabinet zegt dat op het eiland Sint Helena 40 mensen van boord zijn gegaan voordat het schip verder voer naar Kaapverdië. Onder hen was de Nederlandse vrouw die later in Zuid-Afrika overleed. De reisorganisatie zelf zegt dat het om 29 mensen gaat. In de buurt van Almere woedt een zeer grote brand in een datacenter. Alle mensen die binnen waren konden op tijd wegkomen. De rookwolken zijn tot in de wijde omgeving te zien. Mensen die in de buurt wonen krijgen via een NL-alert het advies om ramen en deuren dicht te houden. Baby's en zwangere vrouwen in Gaza hebben door Israëlische aanvallen en de blokkade grote gezondheidsschade opgelopen, zegt Artsen zonder Grenzen. Door hongersnood waren er miskramen en veel kinderen werden te vroeg geboren. Volgens Artsen zonder Grenzen is de situatie in Gaza nog steeds precair. Het weer, zon en stapelwolken, het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Judith.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De patiënt die mogelijk besmet is met het Hantavirus is gisteravond aangekomen in het Leids Universitair Medisch Centrum. Hij werd vanaf Schiphol met meerdere ambulances en onder politiebegeleiding naar het ziekenhuis gebracht. Over de identiteit van de patiënt doet het ziekenhuis uit privacyoverwegingen geen uitspraak. Dit weekend staat Leiden weer in het teken van de Leiden Marathon. Om de wandelaars en hardlopers en duizenden toeschouwers veilig door de stad te laten lopen, zijn er verschillende straten afgesloten en wordt verkeer omgeleid. Een overzicht is op onze website te vinden. En rondom basisschool De Pionier in Leiden zijn ook verkeersmaatregelen. De gemeente is van plan om de inrichting van de omliggende straten namelijk aan te passen om de verkeersveiligheid te verbeteren. Hiervoor is een officieel verkeersbesluit genomen en dat ligt de komende weken ter inzage op het stadskantoor. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
2: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Door een ongeluk doe je er op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen knooppunt Terbrechtseplein en Nieuwerkerk aan de IJssel een half uur langer over. Twee rijstroken zijn er dicht. Dan nog de A12 Utrecht richting Den Haag. Daar is het raak tussen Reeuwijk en knooppunt Gouwen. 5 tot 10 minuten, ook dit komt door een ongeluk en de rechterrijstrook is er dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na een ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdienst nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Rijn Baartmans van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: duur genoeg.
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een 37-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij vorige week donderdag bij de Morsweg in Leiden. De aanhouding vond plaats in Amsterdam. Meer wil de hulpdienst er niet over kwijt. Bij de ingang van de Morspoortgarage zou een man in zijn gezicht zijn gestoken. Hij zou belaagd zijn door een groep mensen. Of de aangehouden man ook echt de dader is, wordt nog onderzocht. Hij is in ieder geval een stuk ouder dan het signalement dat door de politie werd verspreid. In het centrum van Leiden is de terrasboot van restaurant Boeddha's gezonken. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Sinds vanochtend ligt het drijvende terras half in het water. Een hijskraan is ingezet om de boot uit het water te takelen. En de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond in Leeuwarden gewonnen van LWD Basket. Het werd 74-100. En dat betekent dat ZZ zich als derde Nederlandse ploeg heeft geplaatst voor de play-offs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website. En dan nog het weer. Het is de hele dag zonnig en de temperatuur loopt vandaag op tot 15 graden.
3: Dit is Rijnbaard Mans van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De natuurbrand op een militair oefenterrein vorige week bij het Harde was waarschijnlijk het gevolg van een oefening met springstof, blijkt het onderzoek van de marechaussee naar de brand. Waarschijnlijk zijn na de ontploffing gloeiende deeltjes in de natuur terechtgekomen. Op dronebeelden is volgens de marechaussee te zien hoe op verschillende plekken brand ontstond na de explosie. Al snel ontstond een grote vuurzee. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. De grote brand in een datacenter in Almere heeft ook veel gevolgen voor bedrijven en instellingen die daar servers hebben staan. Zo zegt de Universiteit Utrecht dat er problemen zijn met applicaties en met de website. Ook Informatics, de organisatie die rekeningen stuurt namens zorgaanbieders, heeft problemen. Ook de systemen van meerdere huisartspraktijken en apothekers in het land liggen plat. De verwachting is dat zij de rest van de dag niet te bereiken zijn. Vanwege de rookontwikkeling door de brand in het datacenter is rond Almere een NL-alert verstuurd. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van in totaal ruim 1,3 miljoen euro. Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex. Daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. In een dorp in Vlaanderen dreigen huizen onder water te lopen door een lek bij een groentebedrijf. Er zit een gat in een waterbassin met 60 miljoen liter. Dat zijn ongeveer 24 Olympische zwembaden vol. Het lek ontstond even voor de middag en is volgens de hulpdiensten nog niet onder controle. Bij 2 huizen in het dorp Ardooien stroomt al water naar binnen. De brandweer probeert de miljoenen liters water om te leiden naar een gracht in de buurt van de Vlaamse plaats. Het weer, zon en stapelwolken. Het blijft op de meeste plaatsen droog en het is 14 tot 17 graden. Ook morgen flink wat zon, maar in de middag ook stapelwolken en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet nu al 5 minuten vertraging. Diezelfde A4, maar dan van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen kost je 15 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht is op onthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een 37-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij vorige week donderdag bij de Morsweg in Leiden. De aanhouding vond plaats in Amsterdam. Meer wil de hulpdienst er niet over kwijt. Bij de ingang van de Morspoortgarage zou een man in zijn gezicht zijn gestoken. Hij zou belaagd zijn door een groep mensen. Of de aangehouden man ook echt de dader is, wordt nog onderzocht. Hij is in ieder geval een stuk ouder dan het signalement dat door de politie werd verspreid. In het centrum van Leiden is de terrasboot van restaurant Boeddha's gezonken. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Sinds vanochtend ligt het drijvende terras half in het water. Een hijskraan is ingezet om de boot uit het water te takelen. En de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond in Leeuwarden gewonnen van LWD Basket. Het werd 74-100. En dat betekent dat ZZ zich als derde Nederlandse ploeg heeft geplaatst voor de play-offs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het niet zoveel af. Het kwik blijft staan op 8 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 naar Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoude-Dorp 5 minuten vertraging. En dat geldt ook voor de A4 Amsterdam-Den Haag bij Zoeterwoude-Dorp. Dan de A4 verder in de richting van Rotterdam bij Den Haag-Zuid 5 minuten extra. A20 naar Gouda tussen Terbrechtseplein en Moordrecht doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Met de sleutelpas ontdek je wat Leiden, Leiderdorp en de regio te bieden hebben. Ga gratis naar het museum, de bioscoop of bezoek een leuke activiteit. Met de pas krijg je ook veel kortingen in de regio. Vraag nu jouw sleutelpas aan via sleutelpas.nl.
1: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De opvarende van het cruiseschip De Hondius, die is opgenomen in het Radboud in Nijmegen, is besmet met het hantavirus. Dat is bevestigd met een test door het RIVM. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt in isolatie ligt om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 andere mensen zijn daaraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De grote brand vorige week bij het Harde is waarschijnlijk veroorzaakt bij een militaire oefening. Volgens de marechaussee ontplofte een mijn. Daarna ontstond op verschillende plaatsen brand. Volgens de marechaussee zijn er geen strafbare feiten gepleegd. Het onderzoek naar andere branden bij militaire oefenterreinen loopt nog. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terreurorganisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De kinderen van de Syriëgangers worden opgenomen in een speciaal reïntegratieprogramma van de Australische overheid. Het Nederlands elftal speelt vlak voor het WK begint nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. De wedstrijd wordt gespeeld in New York en het publiek is niet welkom. Oezbekistan debuteert deze zomer op het WK. Het toernooi begint voor Oranje op 14 juni met een wedstrijd tegen Japan. En verder speelt Nederland in de groepsfase tegen Zweden en Tunesië. Dan het weer. Vanavond blijft het droog. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen veel zon, maar later in de middag ook wolken. Het wordt dan maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In onze regio staat 75 kilometer file. De meeste files leveren maar een minuutje of 5 vertraging op. Op de A20 richting Gouda ben je echter een kwartier extra kwijt tussen Krooswijk en Moordrecht. En op de A44 richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar doe je echt 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Welkom! En welkom, het is de middagshow van Unity NL. Vandaag een zonnige donderdag. Het is 7 mei met John Best en Lange Frans. Alles wat ik zoek.

0: toch?
1: Die eerste samenwerking tussen Sean Best en Lange Frans, die dateert uit 2014. Het liedje Blijf bij mij. Daarna kregen we Lekker ding, Wat een lange zomer, Mijn schat, mijn vrouw, Alles wat ik wil, Sexy lady, Laat me nou. En de nieuwste heet Alles wat ik zoek. En die staat dan weer genoteerd in de Unity NL Top 25. Dus ja, gewoon een gouden combinatie. Want bijna al die platen die ik net opzomde zijn natuurlijk in de afgelopen, inmiddels meer dan 10 jaar, gewoon grote Nederlandstalige hits geweest. Het is de middagshow van Unity NL. Donderdag vandaag, dat betekent nog één dag. En dan is het alweer tijd voor het weekend. En de middagshow, dat betekent, ik ga samen met je onderweg naar huis. Het einde van de werkdag tot 6 uur. Met ook weer de beste muziek van eigen bodem. Morgen trouwens, dan komt de nieuwste uit van de mannen van de 3J's uit Volendam. Ik heb Dit is zo'n dag voor je klaarstaan. Eerst Kater van de Liefde. Je hoort Jesse Prins bij Unity NL.
2: De lampen zijn uit. De deur is gesloten en komt er iemand langs,

0: Unity NL, de radiozender met 24 uur per dag de beste muziek van eigen bodem. Dit is zo'n dag van de drie J's en morgen, ja, het is morgen ook wel New Music Friday, zo wordt dat vaak genoemd. De vrijdag waarop er een heleboel nieuwe liedjes uit gaan komen. Ja, dan gaan dus ook de drie J's met nieuwe muziek komen. Dat liedje heet Lost Vast en dat wordt een soort reggae-achtig liedje. Eigenlijk ook wel een liedje in de voorbeschouwing richting de zomer die eraan gaat komen. Ik bedoel, inmiddels is het mei, betekent nog anderhalve maand, dan zitten we in juli. Ja, en op zich is dat wel heel erg lekker natuurlijk. Met in juni en ook in een groot gedeelte van juli ook het WK voetbal in Amerika, Canada en in Mexico. Yves Berendsen en Wil Je Niet Blijven, na deze classic van Yolanda Zomer. Het kan me niet schelen.
1: Jij voelt

We moeten er nog een paar maanden op wachten, maar dan is het weer tijd voor de beste zangers. En de beste zangers worden momenteel opgenomen. Dat gebeurt in Spanje met natuurlijk Jan Smit. En ook Busy is daar dit jaar bij. En natuurlijk ook Yves Berendsen. Ja, die is daar ook lekker in dat Spaanse zonnetje. En dan gaan ze duetten zingen. En ik verwacht ergens vanaf september dit jaar dat we dat dus kunnen gaan zien bij NPO 1 op tv. Wil je niet blijven, Yves Berendsen en Het kan me niet schelen van Yolanda Zomer. Die hoorde je tijdens de middagshow van Unity NL. En over Jan Smit gesproken, de hoeken van de kamer, die ga je horen naar René Schuurmans. En Al win ik 10 miljoen, zijn nieuwste.

0: op de bankie met een theetje. Kijk maar weer een nieuw seizoen. Nee, er valt hier niks te doen. Ik wil op stap, maar ik ga niet in mijn eentje. Zoveel namen in mijn telefoon. Is dit nu hoe mijn leven loopt? Jij was mijn allerbeste vriend en heb jou zo lang niet gezien. Dus ik dacht, ik bel gewoon.
1: Hey, grap, hoe laat en waar?

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond is opgenomen in het LUMC in Leiden is besmet met het hantavirus. Eerder werd bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. Patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 andere mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. De brandweer heeft nog een paar uur nodig om de brand in een datacenter in Almere onder controle te krijgen. Dat zegt het bedrijf achter het datacentrum tegen Omroep Flevoland. Volgens de brandweer is de brand ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. De brandweer probeert de onderdelen van het gebouw waar de computerservers staan zoveel mogelijk te sparen. Toch zijn er verschillende bedrijven en instellingen die problemen hebben gemeld met sites en de bereikbaarheid. Zij draaien op servers van het datacenter. In Australië zijn 3 vrouwelijke Syriëgangers opgepakt die samen met hun kinderen waren teruggekeerd. De vrouwen verlieten 2 weken geleden een detentiekamp in Syrië. Ze werden bij aankomst op de luchthavens van Sydney en Melbourne direct gearresteerd. De vrouwen worden beschuldigd van allerlei misdrijven, waaronder slavenhandel en lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ze kunnen jarenlange celstraffen krijgen. De 5e etappe van de Vuelta Femenina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Misha Bredewold. Aan Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Zij was gisteren nog de ritwinnaar en behoudt de rode leiderstrui. En de Italiaanse Letizia Paternoster eindigde als 3e. Dan het weer, het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking. Het wordt dan 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 in de richting van Amsterdam heb je nog 20 minuten vertraging tussen Rijswijk en knooppunt Hoogvliet. Het is aansluiten over 10 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrijgegeven. En op de A20 naar Gouda heb je 10 minuten extra nodig tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En de N44 Den Haag-Wassenaar. Tussen Wassenaar-Kerkenhout en Wassenaar-Noord doe je er ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

als treurende man. Eén lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De politie heeft een 37-jarige man aangehouden in verband met de steekpartij vorige week donderdag bij de Morsweg in Leiden. De aanhouding vond plaats in Amsterdam. Meer wil de hulpdienst er niet over kwijt. Bij de ingang van de Morspoortgarage zou een man in zijn gezicht zijn gestoken. Hij zou belaagd zijn door een groep mensen. Of de aangehouden man ook echt de dader is, wordt nog onderzocht. Hij is in ieder geval een stuk ouder dan het signalement dat door de politie werd verspreid. In het centrum van Leiden is de terrasboot van restaurant Boeddha's gezonken. Hoe dat komt is nog onduidelijk. Sinds vanochtend ligt het drijvende terras half in het water. Een hijskraan is ingezet om de boot uit het water te takelen. En de Eredivisie basketballers van ZZ Leiden hebben gisteravond in Leeuwarden gewonnen van LWD Basket. Het werd 74-100. En dat betekent dat ZZ zich als derde Nederlandse ploeg heeft geplaatst voor de play-offs. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt en hierdoor koelt het niet zoveel af. Het kwik blijft staan op 8 graden. Morgen begint bewolkt, in de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam heb je tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda bij Moordrecht 5 minuten extra. En de andere kant op de A20 tussen Knoopend Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: te blijft. Dit is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Universiteit Utrecht blijft morgen de hele dag dicht vanwege de brand in het datacenter in Almere. Daardoor werken de digitale systemen en toegangspassen voor de universiteitsgebouwen niet. Medewerkers en studenten kunnen hierdoor werk- en studieruimtes niet in. Ook andere bedrijven en instellingen hebben last van technische problemen doordat ze draaien op servers van het datacenter in Almere. De brand is nog altijd niet onder controle. Volgens de brandweer is het vuur ontstaan op de plek waar de noodstroomvoorziening staat. Ook de opvarende van de Hondius die gisteravond in het LUMC in Leiden is opgenomen, is besmet met het hantavirus. Eerder vanmiddag werd ook bekend dat een andere opvarende die in Nijmegen ligt het hantavirus heeft. De patiënten liggen in isolatie om verspreiding van het virus te voorkomen. Op het cruiseschip waar een uitbraak van het virus is, zijn inmiddels 5 besmettingen vastgesteld. Nog eens 3 mensen aan boord zijn vermoedelijk besmet, zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. En 3 mensen zijn eraan overleden, onder wie 2 Nederlanders. Peter Gillis moet voor belastingfraude 18 maanden de cel in, waarvan 6 voorwaardelijk. Ook moet hij boetes betalen van ruim 1,3 miljoen euro. De uitspraak was wel schrikken, zei Gillis na afloop.
2: En een half jaar zitten, ja, ik vind het nogal een veroordeling.
3: 12 maanden zitten.
2: Nou, weet je wat?
4: Ja, ja? 18, waarvan 6 voorwaardelijk.
2: 12, ja. Nou, goed mijn best doen en dan...
3: Hoe kwam dat binnen bij je?
2: Ja, heftig, hè? Dus...
1: Gillis, camping-eigenaar en realityster, stond ook terecht voor mishandeling van zijn ex en daarvoor kreeg hij een taakstraf van 60 uur. De 5e etappe van de Vuelta Feminina is gewonnen door de Nederlandse wielrenster Mischa Bredewold en haar Belgische ploeggenote Lotte Kopecky werd 2e. Dan nog het weer. Het blijft vanavond droog. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgen veel zon, maar in de middag ook bewolking en dan wordt het 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in Iran zijn explosies gehoord. Onder meer in Teheran en enkele havensteden is de luchtafweer geactiveerd. Maar het is onduidelijk wat er precies is gebeurd. Iraanse media melden dat het Iraanse eiland Qasem is aangevallen. Ook zou de VS een tanker hebben aangevallen, waarna Iran 3 Amerikaanse marineschepen zou hebben beschoten. De VS heeft niet gereageerd. Een verslaggever van Fox News zegt dat de VS 2 Iraanse havens heeft gebombardeerd. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. In het partijkantoor van D66, waar de afgelopen avond een vuurwerkbom naar binnen werd gegooid, was een bijeenkomst van de Jonge Democraten bezig. Er waren ongeveer 30 mensen in het gebouw, vlakbij het Binnenhof. De voorzitter van de Jonge Democraten spreekt van een bizar harde knal. Volgens haar raakt dit soort geweld de hele democratie. Een uur na de aanslag werd een verdachte aangehouden. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De man zit in een rolstoel omdat hij geen benen heeft. Hij werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. 2 verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest. En Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig. Later wat meer bewolking bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

allermooiste symfonie wil ik geven. Op de bühne ben ik op mijn plek, niets is mij te gek.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Iran en de VS beschuldigen elkaar ervan dat ze het staakt het vuren hebben geschonden. De afgelopen uren waren er verschillende aanvallen over en weer rond de straat van Hormuz. Amerika zegt dat Iran zonder aanleiding aanvallen deed. Iran zegt dat de VS als eerste een tanker aanviel. Er geldt sinds een maand een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Volgens president Trump is dat nog steeds van kracht. Van verschillende kanten wordt de aanslag op het partijkantoor van D66 veroordeeld. Het gebouw raakte afgelopen avond licht beschadigd toen er een vuurwerkbom door de brievenbus werd gegooid. Er waren 30 mensen binnen, vooral van de jonge democraten. Premier Jette noemt het een laffe daad van intimidatie. GroenLinks-PvdA-leider Klaver spreekt van een regelrechte aanval op onze democratie en rechtsstaat. Ook andere oppositiepartijen spreken hun afschuw uit, onder wie Gidi Markussauer. Hij wenst D66 sterkte. Tientallen vrouwen die zijn misbruikt door de Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed hebben een schadevergoeding gekregen. Dat zegt het Britse warenhuis Harrods, waarvan Al-Fayed decennia lang directeur was. De Egyptenaar overleed in 2023 en is nooit voor misbruik vervolgd, ondanks meerdere beschuldigingen. Na zijn dood beloofde het warenhuis de slachtoffers te compenseren. Ze kunnen maximaal €460.000 krijgen. Er zijn nu 75 vergoedingen uitgekeerd en nog 200 claims zijn in behandeling. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Beide ploegen maakten hun nederlaag van vorige week meer dan goed. Aston Villa won met 4-0 van Nottingham Forest en Freiburg versloeg Braga met 3-1. De finale van de Conference League gaat tussen Crystal Palace en Rayo Vallecano, die net als vorige week wonnen van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl, op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn gisteren zeker 12 mensen gedood, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Woensdag had Israël al een aanval op de hoofdstad Beirut gedaan, waarbij een commandant van Hezbollah werd gedood. Het was de eerste aanval op Beirut sinds vorige maand het staakt het vuren van kracht werd. Israël zegt steeds te reageren op schendingen door Hezbollah. Volgende week gaan vertegenwoordigers van Libanon en Israël weer in Washington praten over vrede. Verschillende bedrijven en organisaties hebben problemen door de brand gisteren in een datacenter in Almere. Onder meer het CBS, vervoersbedrijf Transdev en de Universiteit Utrecht maken gebruik van het datacenter. Bij de brand in Almere zijn geen computerservers verloren gegaan, maar wel een deel van de stroomvoorziening. Daardoor ligt de apparatuur stil. De Universiteit Utrecht is daarom vandaag gesloten. De brand in Almere was gisteravond onder controle. De schade is groot. De man die vorige maand in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken is aan de beterende hand. Hij mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten, zegt de gemeente. De rolstoel van de man die geen benen heeft werd in brand gestoken bij een supermarkt in Utrecht, vermoedelijk na een ruzie. Twee verdachten blijven voorlopig vastzitten. Het leven van de man werd gered door 7 omstanders die hem uit zijn rolstoel trokken en op de grond legden. Zij zijn vandaag bedankt door burgemeester Dijksma en de politie. De finale van de Europa League gaat tussen Aston Villa en Freiburg. Die schakelden in de halve finales Nottingham Forest en Braga uit. Voor de finale van de Conference League hebben Crystal Palace en Rayo Vallecano zich geplaatst, ten koste van Shakhtar Donetsk en Strasbourg. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 3 en 8 graden. De dag begint vrij zonnig, later wat meer bewolking, bij 15 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.